0: element.
1: Laatste sweet store, pull up and pepper them.
2: Beetje dit, beetje dat, niks dat moet, maar alles hier mag. Nu maar het over, stap voor stap, over de stek met Haskassan. Haskassan, Haskassan, Haskassan, over de stek met Haskassan.